0: rukte uit naar de hoek van de banlieue Vermeulen en Mouterijstraat en kon het vuur snel blussen en alles opnieuw opruimen. In Bredene geldt sinds deze week een tijdelijk alcoholverbod op delen van het openbaar domein rond het Duinenplein en het August-Plovieplein. Het verbod loopt tot en met 30 september. De maatregel komt na herhaalde overlast door alcohol, zoals openbare dronkenschap, lawaai, zwerfvuil en gevoelens van onveiligheid. Horecaterrassen die vallen buiten het verbod. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5787 naar 5411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.
2: De nacht van Oost-West.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Kooskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloys 5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Isegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Isegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Isegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De nacht van Oost-West.

0: De vuurzee in de Hoge Veen blijft uitbreiden. Inmiddels is al meer dan 2100 hectare natuur in vlammen opgegaan. En daarmee is het de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft onvoorspelbaar. Internationale brandweerteams proberen de vlammen te bedwingen. Er komt steun van heel wat omringende landen. Door de aanhoudende brand is een jeugdkamp van Kazoeg in de Hoge Venen vroegtijdig stopgezet. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus eerder naar huis. De groep loopt geen direct gevaar en was al naar een noodlocatie verkast, maar die kampplaats is vanaf maandag niet meer beschikbaar en dus gaan ze wat vroeger naar huis. De autoriteiten hebben intussen ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Iedereen die met vragen zit over de situatie in de Hoge Venen kan op dat nummer terecht. Op die manier blijft de noodcentrale 112 vrij voor levensbedreigde situaties. In het voetbal heeft Royal Antwerp FC een perfecte start genomen. De Great Old won vlot met 0-3 op het veld van promovendus KV Kortrijk en pakt zo een 6-6. Bekerwinnaar Union Sint-Gilles bleef eerder gisteravond op eigen veld steken op een scoreloos gelijkspel tegen Zulte Waregem. We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.
1: De nacht van Oost-West.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzelen kun je op diezelfde dag naar Moparty. In Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloos 5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De 31-jarige Russische gevangene die in juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw aan België overgeleverd. Hij werd aangehouden op verdenking van de ontsnapping en verboden wapendracht. De man zou zijn bewakers met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Volgens zijn advocaat was de ontsnapping de ingeving van het moment. Het Grondwettelijke Hof zal dit jaar geen uitspraak meer doen over het Vlaamse stikstofdecreet. Daardoor blijft de rechtsonzekerheid voor landbouw en industrie voortduren. Het decreet dateert van begin 2024 en wordt aangevochten door landbouw- en milieuorganisaties. Intussen blijft de vergunningsverlening voor sommige dossiers een moeilijk geval. In Meulebeke bij Tielt heeft een vuilnisbak aan de ingang van een school donderdagavond vuur gevat. De brandweer kon snel blussen. Het vuur ontstond wellicht door zelfontbranding en kon rond 17:15 avonds opgemerkt worden. De brandweer van de Zone met West rukte uit naar de hoek van de Balieu Vermeulen en Mouterijstraat en kon het vuur snel blussen en alles opnieuw opruimen. In Bredene geldt sinds deze week een tijdelijk alcoholverbod op delen van het openbaar domein rond het Duinenplein en het August Plovieplein. Het verbod loopt tot en met 30 september. De maatregel komt na herhaalde overlast door alcohol, zoals openbare dronkenschap, lawaai, zwerfvuil en gevoelens van onveiligheid. Horecaterrassen die vallen buiten het verbod. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5.787 naar 5.411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: De vuurzee in de Hoge Veen blijft uitbreiden. Inmiddels is al meer dan 2100 hectare natuur in vlammen opgegaan. En daarmee is het de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft onvoorspelbaar. Internationale brandweerteams proberen de vlammen te bedwingen. Er komt steun van heel wat omringende landen. Door de aanhoudende brand is een jeugdkamp van Kazoeg in de Hoge Venen vroegtijdig stopgezet. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus eerder naar huis. De groep loopt geen direct gevaar en was al naar een noodlocatie verkast, maar die kampplaats is vanaf maandag niet meer beschikbaar en dus gaan ze wat vroeger naar huis. De autoriteiten hebben intussen ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Iedereen die met vragen zit over de situatie in de Hoge Venen kan op dat nummer terecht. Op die manier blijft de noodcentrale 112 vrij voor levensbedreigde situaties. In het voetbal heeft Royal Antwerp FC een perfecte start genomen. De Great Old won vlot met 0-3 op het veld van promovendus KV Kortrijk en pakt zo een 6-6. Bekerwinnaar Union Sint-Gilles bleef eerder gisteravond op eigen veld steken op een scoreloos gelijkspel tegen Zulte Waregem. We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De 31-jarige Russische gevangene die in juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw aan België overgeleverd. Hij werd aangehouden op verdenking van de ontsnapping en verboden wapendracht. De man zou zijn bewakers met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Volgens zijn advocaat was de ontsnapping de ingeving van het moment. Het Grondwettelijk Hof zal dit jaar geen uitspraak meer doen over het Vlaamse stikstofdecreet. Daardoor blijft de rechtsonzekerheid voor landbouw en industrie voortduren. Het decreet dateert van begin 2024 en wordt aangevochten door landbouw- en milieuorganisaties. Intussen blijft de vergunningsverlening voor sommige dossiers een moeilijk geval. In Meulebeke bij Tielt heeft een vuilnisbak aan de ingang van een school donderdagavond vuur gevat. De brandweer kon snel blussen. Het vuur ontstond wellicht door zelfontbranding en kon rond 17:15 opgemerkt worden. De brandweer van de Zone met West rukte uit naar de hoek van de Balu Vermeulen en Mouterijstraat en kon het vuur snel blussen en alles opnieuw opruimen. In Bredene geldt sinds deze week een tijdelijk alcoholverbod op delen van het openbaar domein rond het Duinenplein en het August Plovieplein. Het verbod loopt tot en met 30 september. De maatregel komt na herhaalde overlast door alcohol, zoals openbare dronkenschap, lawaai, zwerfvuil en gevoelens van onveiligheid. Horecaterrassen die vallen buiten het verbod. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5.787 naar 5.411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.
0: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de Koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs 5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De nacht van Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: De vuurzee in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Inmiddels is al meer dan 2100 hectare natuur in vlammen opgegaan. En daarmee is het de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft onvoorspelbaar. Internationale brandweerteams proberen de vlammen te bedwingen. Er komt steun van heel wat omringende landen. Door de aanhoudende brand is een jeugdkamp van Kazoeg in de Hoge Venen vroegtijdig stopgezet. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus eerder naar huis. De groep loopt geen direct gevaar en was al naar een noodlocatie verkast, maar die kampplaats is vanaf maandag niet meer beschikbaar en dus gaan ze wat vroeger naar huis. De autoriteiten hebben intussen ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Iedereen die met vragen zit over de situatie in de Hoge Venen kan op dat nummer terecht. Op die manier blijft de noodcentrale 112 vrij voor levensbedreigde situaties. In het voetbal heeft Royal Antwerp FC een perfecte start genomen. De Great Old won vlot met 0-3 op het veld van promovendus KV Kortrijk en pakt zo een 6-6. Bekerwinnaar Union Sint-Gilles bleef eerder gisteravond op eigen veld steken op een scoreloos gelijkspel tegen Zulte Waregem. We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
0: Ik luister regionaal.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5787 naar 5411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. Telecomoperator Digi heeft in België de K van 100.000 klanten overschreden. Het bedrijf startte eind 2024 met goedkope mobiele abonnementen en breidt nu ook zijn aanbod naar vast internet uit. Digi wil de concurrentie op de Belgische telecommarkt verder aanscherpen. Het bedrijf is een samenwerking van Citymesh uit Oostkamp en de Roemeense groep Digi. Het zwembad Drogenbrood in Beernem sluit volgende week tijdelijk de deuren voor onderhoudswerken. Het zwembad zal dus gesloten zijn van 17 tot en met 23 augustus. Zwemmers kunnen er die week dus niet terecht. Daarna gaat het zwembad opnieuw open volgens de normale openingsuren. De uitbater van restaurant Preus in Brugge zoekt een overnemer. Hij wil meer tijd maken voor zijn gezin. Het restaurant is intussen een gevestigde naam in Brugge en kreeg recent nog een score van 12,5 in de Gomio. De zaakvoerder benadrukt dat het gaat om een persoonlijke keuze. De meisjes scouts van Lichtervelde bestaan 65 jaar en dat wordt gevierd met een feestweekend waarop verschillende generaties scouts welkom zijn. De vereniging wil zo oud-leden, huidige leden en sympathisanten samenbrengen. Het feestweekend staat gepland op 25 en 26 september in en rond het scoutslokaal De Graal. Bondscoach Mike Thibault heeft hoge ambities met de Belgian Cats. De Amerikaanse coach, die eerder Olympisch goud won met Team USA, wil met België meestrijden voor de prijzen. De Cats behoren al jaren tot de Europese en mondiale top. Thibault tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 28. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.
5: Radio Oost-West.
6: Rozen voor Sandra.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Rozen voor Sandra.
6: Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom.
5: Zalig ontwaken bij Radio Oost-West met Rozen voor Sandra.
7: Blauw, zo hemelsblauw, in gouden zonneschijn.
5: Overal zing je mee.
8: Aan een ander. Radio Oost-West.
5: Met Jo de Groot.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
3: Rozen voor Sandra.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het ziet er niet goed uit in de Hoge Venen met die bosbranden. Door de rook afkomstig van de branden raadt de gemeente Malmi die inwoners aan om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Er wordt ook aangeraden om fysieke inspanningen in de buitenlucht en onnodige verplaatsingen te vermijden en de ventilatie uit te schakelen. Wie hinder ondervindt van rook kan best een FFP2-masker dragen. Als het dan nog niet beter gaat, dan kan u terecht in het opvangcentrum in Malmedy. Dat werd ingericht om geëvacueerde mensen op te vangen. De luchtkwaliteit in het opvangcentrum daar is goed. De rook bereikt niet alleen Malmedy, maar ook andere plaatsen in de omgeving, zoals Spa, Stavelo, Vielselm en Robertville. Mensen in de omgeving klagen over rook en geurhinder, prikkende ogen, kortademigheid en slecht zicht op sommige wegen. Ja, en die brand heeft inmiddels al 2700 hectare verwoest. Het gaat maar door en het gaat ook erg snel. In Zimbabwe is het aantal doden van het ongeval met een veerboot opgelopen tot 72. Er zijn nog eens 25 lichamen geborgen, zegt de politie. De veerboot in Mbuyaneganda kapseisde op het Kariba-meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. Volgens lokale media kwam de boot in de problemen door slechte weersomstandigheden en de hoge golven op het meer. Maar wat er precies is gebeurd, wordt natuurlijk nog onderzocht. Ja, de resultaten dan van de dodentocht. In Bornem hebben 9.275 van de 12.760 gestarte deelnemers uiteindelijk binnen de voorziene 24 uur de finish bereikt, dat meldt de organisatie. 3.494 wandelaars gaven er voortijdig de brui aan of finishten buiten tijd. En dan hebben we nog sport in de rand. In het voetbalstadion van KRC Genk is voor de aftrap van de wedstrijd tegen KVC Westerlo gisteravond een herdenkingsmoment gehouden voor Michiel van de Weers. Dat is de jongen die eerder deze week op 28-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Michiel was bekend als influencer en hij was in hart en nieren een Genk-supporter. Radio Temperaturen vandaag rond 5 à 26 graden, vrij normaal voor de tijd van het jaar. En dat blijft ook de volgende week zo 25 graden gemiddeld. En 's nachts daalt de temperatuur naar een graad of 10.
2: Rozen voor Sandra.
3: Radio Oost-West, Jo de Groot.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
3: Roze voor Sandra.

0: Rozen voor Sandra. Radio
1: Oost-West. Voor you, darling. Word goedgezind wakker met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Dit is Rozen voor Sandra. Het zondagochtendprogramma bij Radio Oost-West. Samenstelling Jo de Groot.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De 31-jarige Russische gevangene die in juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw aan België overgeleverd. Hij werd aangehouden op verdenking van de ontsnapping en verboden wapendracht. De man zou zijn bewakers met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Volgens zijn advocaat was de ontsnapping de ingeving van het moment. Het Grondwettelijk Hof zal dit jaar geen uitspraak meer doen over het Vlaamse stikstofdecreet. Daardoor blijft de rechtsonzekerheid voor landbouw en industrie voortduren. Het decreet dateert van begin 2024 en wordt aangevochten door landbouw- en milieuorganisaties. Intussen blijft de vergunningsverlening voor sommige dossiers een moeilijk geval. In Meulebeke bij Tielt heeft een vuilnisbak aan de ingang van een school donderdagavond vuur gevat. De brandweer kon snel blussen. Het vuur ontstond wellicht door zelfontbranding en kon rond 17:15 s'avonds opgemerkt worden. De brandweer van de Zone met West rukte uit naar de hoek van de Balieu Vermeulen en Mouterijstraat en kon het vuur snel blussen en alles opnieuw opruimen. In Bredene geldt sinds deze week een tijdelijk alcoholverbod op delen van het openbaar domein rond het Duinenplein en het August-Plovieplein. Het verbod loopt tot en met 30 september. De maatregel komt na herhaalde overlast door alcohol, zoals openbare dronkenschap, lawaai, zwerfvuil en gevoelens van onveiligheid. Horecaterrassen die vallen buiten het verbod. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5.787 naar 5.411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. De zonnigste muziek.
4: Radio Oost-West.
3: Een hele dag lang.

0: de zonnigste muziek.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Alfred.
2: De Spaanse enclave Ceuta in het Noord-Afrika kampt met een zware migratiecrisis. Meer dan 72.000 migranten probeerden op 30 juli Ceuta binnen te dringen via zee of door de grens hekken te bestormen. Zo'n 100 mensen zijn daar toen bij omgekomen. Maar ondertussen heeft de Marokkaanse politie weer 111 migranten gearresteerd. Van massale toestroom is voorlopig geen sprake, maar er zijn er toch weer die het proberen. Honderden mensen proberen dus de zwaar bewaakte grens met Ceuta weer over te steken. Ze worden zo snel mogelijk teruggestuurd. Een gedurfde ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin in de provincie Luik is helemaal de fout ingegaan. Een gedetineerde kwam vast te zitten toen hij via een technische schacht probeerde te vluchten. Hij raakte daarbij compleet in paniek. Hak mijn benen eraf, zo riep hij. Hij is er uiteindelijk toch uitgehaald zonder veel kwaad. Ja, en hoe zit dat nu met dat goud? Ja, dat gevonden goud ter waarde van 9 miljoen. De arbeiders die de ingemetselde goudstaven in Dendermonde vonden, geven beter nog niet hun ontslag om op cruise te vertrekken, want ook al bestaat de kans dat ze een vindersloontje krijgen, de volle 9 miljoen euro, ja, dat kan nog alle kanten uit. Zoals verre erfgenamen of de Belgische fiscus. En het kan dus nog jaren duren eer het goud echt verdeeld of, zeg maar, verzilverd kan worden. Maar we hebben zo'n flauw idee dat de fiscus inderdaad ook gaat lopen met een stukje op de een of andere manier. Inmiddels is er in de Hoge Venen meer dan 2700 hectare veengebied verloren gegaan. Dat meldt onder meer Anne Dassig, waarnemend burgemeester van de provincie Luik, in een nieuwe stand van zaken. Dassig is zich ervan bewust dat de omvang van de brand, de rook en de preventie en de evacuatie van 600 inwoners tot bezorgdheid kan leiden. De veiligheid van de bevolking blijft prioritair en de gemobiliseerde diensten die gaan er alles aan doen om iedereen zo veilig mogelijk te houden.
1: Radio Flat.
2: Vandaag wisselend bewolkt. We krijgen ook af en toe de zon te zien. De middagtemperatuur loopt op tot zo'n 5 à 26 graden. Perfect normaal voor de tijd van het jaar. S'nachts daalt de temperatuur naar 13 à 14 graden. Ook dat is normaal. Voor de rest van de volgende week normale temperaturen tussen 20 en 25 graden. En s'nachts zakt de temperatuur naar een graad of 10.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig!
5: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio
1: Oost-West. Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5.787 naar 5.411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. Telecomoperator Digi heeft in België de K van 100.000 klanten overschreden. Het bedrijf startte eind 2024 met goedkope mobiele abonnementen en breidt nu ook zijn aanbod naar vast internet uit. Digi wil de concurrentie op de Belgische telecommarkt verder aanscherpen. Het bedrijf is een samenwerking van Citymesh uit Oostkamp en de Roemeense groep Digi. Het zwembad Drogenbrood in Beernem sluit volgende week tijdelijk de deuren voor onderhoudswerken. Het zwembad zal dus gesloten zijn van 17 tot en met 23 augustus. Zwemmers kunnen er die week dus niet terecht. Daarna gaat het zwembad opnieuw open volgens de normale openingsuren. De uitbater van restaurant Preus in Brugge zoekt een overnemer. Hij wil meer tijd maken voor zijn gezin. Het restaurant is intussen een gevestigde naam in Brugge en kreeg recent nog een score van 12,5 in de Gomio. De zaakvoerder benadrukt dat het gaat om een persoonlijke keuze. De meisjes scouts van Lichtervelde bestaan 65 jaar en dat wordt gevierd met een feestweekend waarop verschillende generaties scouts welkom zijn. De vereniging wil zo oudleden, huidige leden en sympathisanten samenbrengen. Het feestweekend staat gepland op 25 en 26 september in en rond het scoutslokaal De Graal. Bondscoach Mike Thibault heeft hoge ambities met de Belgian Cats. De Amerikaanse coach, die eerder Olympisch goud won met Team USA, wil met België meestrijden voor de prijzen. De Cats behoren al jaren tot de Europese en mondiale top. Thibault tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 28. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.
3: Welkom bij de Media Mix.
4: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20. Hier hoor je.

0: Een heel goede middag allemaal. Het is 11:45 geworden. Welkom bij Radio Oost-West op deze zondagmiddag. We zijn de 16e augustus vandaag. En ja, de temperaturen die zijn eindelijk toch wel een beetje draaglijker geworden. En het zal voor iedereen wel goed zijn nu, denk ik. De Mediamix Top 20. We zijn er weer klaar voor de 20 populairste Nederlandstalige nummers van het moment. Met, als ik de lijst bij de hand neem, 3 nieuwkomers. Alhoewel, 2 nieuwkomers en eentje die er terug binnenkomt. Dat is allemaal voor straks. Ondertussen nog een woordje van dank aan Jode Groot voor Rozen, voor Sandra van deze morgen tussen 8 en 10. Goed, we gaan eraan beginnen aan onze top 20 voor vandaag. Ondertussen zijn we toe aan, even kijken, aan aflevering 57. Aflevering 57 en aflevering 18 voor dit jaar. Goed, op nummer 20. De nummer 20 is dezelfde als vorige week. En dat zijn Tamara en Tom uit Maldenhem afkomstig. Met het nummer Dorst in de Smitse. Met dit aanstekelijke extended folknummer brengen ze iedereen meteen in een echte feeststemming. De combinatie van dansbare ritmes, zomerse vibes en een frisse folksound zorgt ervoor dat de zomer nog net dat tikkeltje langer lijkt te duren. Het nummer nodigt uit om te dansen, te genieten en samen mooie zomermomenten te beleven. Bij de release hoort ook een leuke en sfeervolle videoclip die de zomerse uitstraling van het nummer perfect in beeld brengt. Dat dus wat betreft die single, de nieuwe single van Tamara en Tom, Dorst in de Smissen. Deze week blijven staan dus op nummer
1: 20.

0: Dorst in de Smitse van Tamara en Tom uit Maldegem, zoals ik al zei. Deze week blijven ze staan op de 20e plaats, dus dezelfde nummer 20 als vorige week. Goed, nummer 19 is helaas een zakker. Twee plaatsjes verlies voor Willy Sommers met De Eerste Keer. Vorige week kon je hier nog een uitgebreid interview beluisteren hier op Radio Oost-West. Een opname van de Deinse feesten onlangs geleden. Dus in Deinse, dat was in het weekend van 1 en 2 augustus. Dus helaas, Willy die zakt twee plaatsen van 17 naar 19.
1: Nummer 19.
2: De

0: Hallo, met Willy Sommers hier. Ik ben bijzonder blij met mijn notering in de Media Mix Top 20 op Radio Oost-West.
1: Voilà, en zo is onze Willy ook contentie. Willy Sommers, dus twee plaatsen gezakt van 17 naar de 19e plaats hier in de Media Mix Top 20 voor vandaag, zondag 16 augustus.
2: Dit is Radio Oost-West.
1: Nummer 18 is ook een zakker. Vier plaatsen verlies voor Jovali met Genieten. Hij zakt daarmee van 14 naar 18. En je weet het of je weet het niet wel, Jovali die komt naar Wingenen. Jawel, noteer het maar in jullie agenda. En dit op even kijken, woensdag 14 oktober komt Jovali naar Wingenen, naar de Verrekijker, hier Verrekijker nummer 1 in Wingenen, ter gelegenheid van het seniorenfeest van de Okra. En hij treedt erop om 14 uur, dus woensdag 14 oktober, Jovali in de Verrekijker voor het seniorenfeest van de Okra. En dit vanaf 14 uur.
3: Nummer 18.

0: Dat was Giovanni, onze nummer 18 in de top 20 hier. 4 plaatsen verlies voor Jo. Van 14 naar nummer 18 gezakt met genieten.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: En genieten, dat moet je ook doen hier bij Radio Oost-West. Ook op deze zondag. En ook wel een beetje van het, van het zomerweer, hè. De nummer 17 in zijn derde week notering, Freek van der Rooy. Met het mooie nummertje Monica. Helaas ook 2 plaatsen verlies van 15 naar nummer 17 voor Freek van der Rooy. Freek van der Rooy met zijn herkenbare stemgeluid en toegankelijke stijl bewijst Freek van der Rooy opnieuw dat hij weet hoe hij emotie en entertainment kan combineren in een radiovriendelijke productie. Monica is een zomers uptempo ambiance nummer vol liefde, warmte en positieve energie dat ongetwijfeld zijn weg zal vinden naar de radioplaylist en ook feestelijke gelegenheden. Dus misschien mag hij wel de komende weken zal hij misschien wel weer stijgen. Maar deze week op een mooie
2: nummer 17.

0: Monica van Freek van Rooij in zijn derde week. Helaas ook twee plaatsen verlies, van 15 naar 17 gezakt. Het werd ondertussen bijna 12:55 geworden. Mocht je nu pas inschakelen, een hele goede middag. Dit is de Mediamix Top 20. Hier met de heer Van der Zanden nog tot iets voor 14:00 deze middag. Onze nummer 16 zijn de drie heren van de Romeo's. Afgelopen woensdag hebben ze de Parkies concerten afgesloten in Deinze, was dat. En momenteel zijn ze dus volop in het spoor van zomerhit. Er bestaat ook zoiets als te veel repeteren. Het mag absoluut geen routine zijn. Geen zomer zonder zomerhit of zonder de Romeo's. De heren zijn voor de tweede keer genomineerd voor de VRT-trofee. Stressen over de eindwinst, daar doet het trio niet aan mee. De zoektocht naar de zomerhit draait op volle toeren. Wie Pommelien Thijs en haar Atlas opvolgt, weten we pas op 29 augustus. Mogelijke kanshebbers met Gun Song, Ik zag jou maar even. De Romeo's zijn voor de tweede keer dus genomineerd en won de felbegeerde prijs al een keertje in 2012 met het nummer Vlaanderen Feest. Dus het wordt een, ja, zoals ik al eerder heb vermeld, het wordt een bikkelharde strijd voor de zomerhittrofee 2026. Misschien wel voor de Romeo's. Goed, ze komen er zometeen aan na dit hier.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20:00 in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: De populairste Vlaamse en Nederlandstalige nummers in de Mediamix Top 20.
5: Welkom bij de Media Mix.
1: met Geert van de Zanden. Nummer 16.

Jullie aan de andere kant van het radiotoestel zijn natuurlijk ook zeer, zeer benieuwd wie de zomerhit 2026 gaat winnen. Ja, we moeten nog 2 weekjes geduld hebben. Zaterdag 29 augustus gaan we het allemaal weten. En dit voor de live-uitzending van Zomerhit 2026 vanuit Blankenbergen.

0: We zijn al toe aan de nummer 15. Juist nog even zeggen dat de Romeo's waren gezakt. Jawel, van 7 naar 16. Nummer 15 is, even kijken, ook een zakker. Twee plaatsen verlies voor Isabelle A. in haar 8e week met Smeek maar niet om mij. En je weet het ondertussen al, dat het nieuws van Isabelle A. dat ze onlangs de uitslag heeft gekregen van borstkanker. Het is een vreemde situatie, reageert Jelle van Daal. Dat is de voormalige frontvrouw van Lasgo. Ik had Isabelle A. liever niet vervangen, maar ik ga mijn uiterste best doen. Het zijn grote schoenen die ik moet vullen. Opvallend, hey lekker beest. De klassieker van Isabelle A. blijft ook op de setlist van Le Copine staan. Le Copine is Isabelle A. haar project en we gaan het vol overtuiging voortzetten tot ze terugkomt. Ik hoop dat de mensen Isabelle nu alle rust gunnen en dat Isabelle dit gaat overwinnen. Ze is een sterke madame die al veel heeft meegemaakt en ook dit zal ze te boven komen. Deze week in onze top 20 op nummer
1: 15.

smeek maar niet om mij van Daan, van Isabelle A, wou ik zeggen. Isabelle A dus in haar 8e week van 13 naar nummer 15 gezakt. 2 plaatsjes verlies dus voor Isabelle. Nummer 14, dat is een stijger. 2 plaatsjes winst voor Dana Winner. Van 16 naar 14 in haar 10e week. De stilte van de stad. En momenteel kan je ook heel wat zomeravonden doorbrengen met Dana Winner. Zo zijn er de Cocoon Zomeravonden. Cocoon Zomeravonden brengt Dana Winner deze zomer naar een aantal bijzondere outdoor locaties in Vlaanderen. In een intieme en sfeervolle setting beleef je een warme zomeravond vol muziek op zorgvuldig gekozen plekken in open lucht met elk hun eigen karakter, sfeer en verhaal. Beleef Dana Winner deze zomer zoals je haar nog nooit zag. Kleinschalig, dichtbij en in een uniek decor.

0: En je kan dat onder andere meevolgen, die Cocoon-concerten. Onder andere in De Pannen volgende week. Volgende week, of is dat op 21 augustus aan de Vijvers Markie Doornstraat 34 in De Pannen onder andere. En ook nog op vele andere plekken hier in Vlaanderen. Je moet maar een keertje kijken op de website van Dana Winner. Daar vind je alle informatie en dit omtrent de Cocoon-concerten die nog doorgaan. Dus misschien wel even meepikken. Waarom niet?
1: Nummer 14.

Dat was de nummer 14. Helaas gezakt, Dana Winner van... gestegen twee plaatsen van 16 naar nummer 14 met De Stilte van de Stad in haar 10e week top 20.

0: De nummer 13 deze week is een nieuwkomer. Onze tweede, of eerst, beter gezegd, onze eerste nieuwkomer. Die staat dus op nummer 13. En dat is Line de Douw met Plankgas. Line de Douw is de opkomende Gentse popartieste van het moment. Een frisse verschijning met een ijzersterke livestem en een toegankelijke sound. Na haar succesvolle passage in The Voice van Vlaanderen groeide ze via de telenovelle Milo in snel tempo uit tot een publieksfavoriet. En haar nieuwe single, of haar eerste single, is Plankgas. Met een energieke, dopamine-gedreven popsound en een opbouw die blijft stijgen, voelt Plankgas als een constante rush die niet stilvalt. De song balanceert moeiteloos tussen excitement, stress en euforie. Emoties die zowel in de tekst als in de melodie voelbaar zijn. De combinatie maakt de track tegelijk kwetsbaar en toegankelijk met een directe connectie naar een breed publiek. Het is dus onze eerste nieuwkomer op nummer
1: 13.

0: Ze gaat er voluit voor. Plankas. En dit van Line de Douw is trouwens ook genomineerd voor Zomerhit 2026. Nieuw in onze top 20, onze eerste nieuwkomer op nummer 13.
1: Ik luister regionaal.
0: De nummer 12, de heren van Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo in hun achtste week. Eén plaatsje gezakt dus deze week van 11 naar nummer 12. En je wist het misschien nog niet wat Gert Verhulst betreft. Studio 100, het bedrijf van Gert Verhulst, wil op het domein van Sport Vlaanderen in het Belgische Hofstade ten zuiden van Mechelen en tegelijk ook een theater bouwen. Daar zouden na het verkrijgen van vergunningen 2 jaar lang producties te zien moeten zijn. De première van de eerste voorstelling staat gepland voor het voorjaar van 2027. Over de inhoud van de productie is nog niets bekend. De geplande theater krijgt een vaste tribune en moet ook ruimte bieden aan externe evenementen. De locatie in Hofstade werd gekozen in overleg met Sport Vlaanderen en de gemeente Zemst. Volgens Studio 100 biedt het terrein ruimte om nieuwe

0: Ja. Hert en James, Madi Wodo in een bikkelharde strijd voor Zomerhit 2026. In onze top 20 hier bij Radio Oostwest, één plaatsje verlies van 11 naar nummer 12.
1: Dit is Radio Oostwest.
0: Nummer 11, daar zijn we al aan toe ondertussen. In haar 8e week Camille met Nu dat je weg bent. Ze zakt ook 2 plaatsen van 9 naar nummer 11. Wat betreft 10 om te zien, wel, Maxime en Camille brachten begin augustus een speciale... Ik hoor iets op de achtergrond, maar ik weet niet wat het is. Goed. Dus Maxime en Camille brachten begin augustus een speciale primeur naar het podium van 10 om te zien. Daar zongen ze samen live een exclusief nummer uit de circusshow. En het is onmogelijk maar waar, hoewel de chemie tussen de twee van het scherm spat en de reacties lovend zijn, is bevestigd dat ik een gezamenlijke duet niet als officiële single zal verkrijgen. Ja, velen zullen dat wel een beetje jammer vinden, denk ik. Dat nummer niet wordt uitgebracht op single die ze brengen tijdens de show in Oostende. Maar ja, dus je ziet het, het wordt niet uitgebracht als officiële single. Dus ja, misschien wel een beetje jammer. En daarmee gaan we met Camille op naar het tijd zijn van 1 uur. Zometeen het nieuws uit de wereld en het weerbericht voor de komende dagen. Straks het tweede deel. Het tweede deel die we dan straks starten met Bart Kuil en Zotverliefd. Maar dat is voor na het nieuws en weerbericht. Nu de nummer
2: 11.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In de Hoge Venen is nu al 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om de brand onder controle te krijgen, maar het is niet makkelijk. Ook in Duitsland staan twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het lastig door de droogte en de wind die vaak van richting verandert. Intussen veroorzaakt de rook van de bosbrand in de Hoge Venen hinder in de provincies Namen en Luxemburg. Het Nationaal Crisiscentrum opent meer dossiers voor Belgen die bedreigd worden door hun job, zoals politici, politiemensen en magistraten. In de eerste helft van dit jaar opende het crisiscentrum 54 nieuwe dossiers voor in totaal 81 mensen, dat schrijft De Zondag. Het crisiscentrum zit nu met bijna 200 bedreigde personen. De politie patrouilleert extra aan hun huis bijvoorbeeld, of die mensen moeten tijdelijk onderduiken in een safe house. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft een drone neergehaald boven Roemenië, niet ver van de grens met Oekraïne, dat meldt de Roemeense minister van Defensie. Spanje neemt deel aan de NAVO-missie om bondgenoten te beschermen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne doken er al tientallen drones op boven Roemenië. Op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Lucas Sanvo zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrijslag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten. Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Ze werd derde in haar reeks met de zevende tijd. Radio Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen af. Het blijft zo goed als droog bij maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt. Plaatselijk kans op buien 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen. De temperatuur zit dan rond 22 graden.
2: De populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zonde stelt ze graag aan jullie voor.
3: Ja, onze Geert, dat Belgisch peer.
2: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zonde. Nummer 10.

0: Bart Kuil nog altijd zot verliefd. Ja, op zijn luxe zeker. Bart Kuil in zijn 10e week. Hij zakt wel 7 plaatsen van de 3e naar de 10e plaats in deze top 20. De Mediamix top 20 voor vandaag zondag 16 augustus. Goedemiddag, als je nu pas inschakelt via Radio Oostwest. Via de 106.5 ofwel de 107.3. En we zijn op weg naar de nummer 1 in dit tweede deel. De nummer 9, daar staat Sammeke Horis met zijn korte kreet Rak in zijn 12e week al. Ja, ja. Vorige week 10 en deze week 9. 1 plaatsje winst dus voor Sam. En wat ik kan vertellen over Sam Horis, wel, er komt geen nieuwe expeditie Horis meer, onthult Sam. We zijn daarmee gestopt. Sam Horis vertelt aan Zita Wouters dat er geen nieuwe editie van expeditie Horis meer op komst is. Dat doet gij in de rubriek Zita's Zomerterras. En dit achter de schermen van VRT Zomergid. Zita wilde van Sam weten wat gij zou verkiezen. Nooit meer zingen ofwel nooit meer expeditie Horis. Dat is eigenlijk een makkelijke vraag. Al dus Sam, want we zijn daarmee gestopt. Optreden, zingen en alles wat daarbij hoort zou ik veel te hard missen. Ook gewoon zoals vandaag, dus zoals onlangs, iedereen nog eens zien achter de schermen. Maar expeditie Horis, dat is goed geweest, zegt Sam. En hij staat met zijn korte kreet Rak deze week op een mooie
1: nummer 9.

0: 2, 3, rak.
1: 1, 2, 3, ja, goed, goed, goed, Sam Goris. Rak, deze week in onze top 20. In zijn 12e week trouwens al, van 10 naar 9, 1 plaatsje gestegen dus voor Sammeke.
2: Radio Oost-West.
3: Gewoon gezellig.
1: Op nummer 8 hebben we Niels de Stansbader met Vuur en Vlam in zijn 8e week. Hij zakt 3 plaatsen van 5 naar 8. En Niels de Stansbader die heeft trouwens een dubbele rol deze zomer. Iets dat Laura Tesoro trouwens gemeen heeft met Niels de Stadsbader. Ook hij liet, ondanks zijn dubbele rol als presentator en genomineerde, de muziek voor hem spreken. De vele fans waren daar niet rouwig om. En zij zetten samen met de artiest de kuststad in vuur en vlam. Dus ze hebben in feite allebei een dubbele rol, zowel Niels de Stadsbader als Laura Tesoro. Niels de Stadsbader als presentator van Zomergit en genomineerd met zijn nummer Vuur en Vlam. En ook Laura Tesoro had dus ook een rol als presentatrice van 10 om te zien. En ook haar nominatie met haar nummer Plastic Paradise. Dus ook dus genomineerd voor Zomergit 2026. Maar we hebben het nu over Niels de Stadsbader op nummer
4: 8.

0: vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Niels de Staatsbader zet alles in vuur en vlam. En ook op de dijk van Blankenbergen zal dat niet anders zijn, denk ik. In zijn 8e week zakt hij 3 plaatsen van 5 naar nummer

0: De nummer 7, dat is onze tweede nieuwkomer. En dat is Bazaar met hun jongste recente single Ooit komt er een dag. Ooit komt er een dag is een nummer van de Belgische popband Bazaar, uitgebracht in het voorjaar van 2026. Het nummer verscheen oorspronkelijk op hun vierde studioalbum Exit en kreeg kort daarna een populaire samenwerking met de Nederlandse rapper Sef en producer Faisal. De tekst, geschreven door frontman Mathieu Terrein, reflecteert op ouder worden, de zoektocht naar evenwicht en de onvoorspelbaarheid van de tijd. Tijd kan je niets beloven en hoe ouder je wordt, hoe meer je zoekt naar evenwicht. De versie van Sef en Faisal ontstond heel organisch, vanuit vriendschap. Sef die voegde een maatschappelijke laag toe aan de track en de vocalen werden backstage opgenomen tijdens een show in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Dus onze tweede nieuwkomer, Bazaar, Ooit komt er een dag, op nummer
1: 7.

0: En misschien komt er ook voor jou ooit een dag. Dat was onze tweede nieuwkomer op nummer 7. Bazaar was dit met Ooit komt er een dag. Even kijken naar de klok. Precies 20 over 1 geworden hier op zondagmiddag bij Radio Oost-West. Dit is de Mediamix Top 20. De nummer 6, dat is een zittenblijver. Ja, ja. Christophe die mag lekker blijven zitten op zijn zesde plaats. In zijn zesde weeknotering. Ik geloof nog in mijn dromen. Op zondag 8 november viert Christophe een nieuwe muzikale mijlpaal. Want dan staat de zanger in de Lotta Arena met Christophe zingt Tura XXL. Na het enorme succes van de concertreeksen Christophe zingt Tura en Christophe zingt Tura 2, volgt met de indrukwekkende XXL eerbetoon aan Wil Tura in de Lotta Arena de ultieme apotheose. Bijna dag op dag, 2 jaar na zijn eerste eigen concert ooit in de Lotta Arena. En dat was op 9 november 2024. Dan was het Christophe 3.0 XXL. Staat dan Christophe dus opnieuw op het podium van de Antwerpse Arena. Met de goedkeuring van de meester zelf brengt Christophe er het prachtige en rijk gevulde oeuvre van de keizer van het Vlaamse lied. Al de grootste en bekendste Tura-hits zoals Hoop doet leven, Ik mis je zo, Mooi, het leven is mooi, De Noorderwind, El Bandido, Vergeet Barbara en Een huisje in Montmartre passeren de revue. Dit allemaal ondersteund door Christophe, zijn ijzersterke liveband en backing vocals. En gebracht met het diepste respect voor zijn leermeester en inspiratiebon. Of inspiratiebron, jawel. Tickets voor Christophe zingt Tura XXL zijn verkrijgbaar vanaf maandag 27 oktober om 9 uur. Of ook via www.christophe.be en www.ticketkopen.bu. Daar kan je dus de tickets verkrijgen, maar nog een beetje geduld vanaf maandag 27 oktober om 9 uur. Christophe, die staat dus op nummer 6. We gaan er zometeen naar luisteren, maar eerst dit.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. 056 60 21 79.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
6: Nummer 6.

Ik geloof nog in mijn dromen van Christophe in zijn derde week. En deze week, ik zei het al, mag hij mooi blijven zitten op die zesde plaats. En wat ik nog kan vertellen over Christophe is... deze namiddag heb ik nog een afspraak met Christophe. Want hij komt naar Deinze, jawel. Vanavond om 5 uur treedt gij daar op ter gelegenheid van de ballonmeting daar in Deinze. Dus ik heb een afspraak voor een interview met Christophe deze namiddag. Daar kijk ik zeker vast aan uit. En dat interview dat kan je dan horen volgende week zondag hier in de Mediamix. Zeker niet vergeten dus.

0: De top 5, daar zijn we nu aan toe. Op nummer 5 staan de meisjes van K3 in hun 8e week. Ze stijgen 3 plaatsen van 8 naar nummer 5 met de zomer van Oya Lele. En ja, afgelopen vrijdag was er iemand te gast achter de coulissen. Omdat ik ze niet kan missen, Marten moedigt K3-collega's aan tijdens het Rijversfestival. Verrassing dus, een verrassing was het voor de andere K3-meisjes. Want Marten was er te gast dus in de coulissen. Daar kwam het K3'tje Marten de Pillessijn, die van bevallingsrust geniet, supporteren voor haar collega's. Omdat ik ze niet kan missen, schreef ze bij een foto op Instagram Stories. Zo zie je maar, hè, dat je je vriendinnen niet kan missen. En daarom was ze erbij bij het optreden op het Rijversfestival. De meisjes, K3, deze week op nummer
1: 5.

0: De zomer van Oya Lele van K3. En dat in hun 8e week. 3 plaatsen gestegen van 8 naar nummer 5.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: Op nummer 4 hebben we terug eentje die na lange, lange tijd terug binnenkomt. Ja, want ook zij gaan strijden voor het welbeheerde zomerhit-trofee. En dat zijn Maxime en Babette met Hoe dan ook. Ze komen terug binnen op de 4e plaats hier in de top 20. En het belangrijkste nieuws rond Maxime en Babette is het aanhoudende succes van hun emotionele en hoopvolle duet Hoe dan ook. Het ontstaan van het lied volgens Maxime was er geen plan om een duet te schrijven, maar toen het lied ontstond, voelden ze beide dat het moeten samen zingen. Babette bevestigt dat het bijna vanzelf ontstond en dat het vanaf het eerste moment klopte als een duet. Het nummer werd in het voorjaar van 2026 uitgebracht en is in de zomer van 2026 nog steeds een van de meest gedraaide nummers op de Vlaamse radio.
2: Nummer 4.

Hoe dan ook, ook zij zullen strijden voor de welbeheerde trofee van Zomerhit 2026. Maxime en Babette, hoe dan ook, dus terug binnen op de vierde plaats hier in onze top 20. De top 3, wel, die zit er als volgt uit. Op nummer 3, van 2 naar 3 gezakt. Eén plaatsje maar voor Lissa Lewis in haar zevende week. Zon, zee, strand.

0: En je weet het of je weet het niet. Wel, ik ben er ook zelf achter gekomen, ja, dat Lissa Lewis ook optreedt met Trivoji. Dat hebben ze vorig jaar gedaan in Oostende. En ze gaan dat ook overdoen in januari. Want ze stelden met trots, stellen we deze bijzondere samenwerking voor, de drie tenoren van Trivoji samen op het podium met de immer stijlvolle Lissa Lewis. Samen brengen zij een meeslepend en gevarieerd programma vol herkenbare melodieën op maat van een breed publiek en bijzonder geliefd bij senioren. Deze voorstelling is telkens opnieuw een schot in de roos. Drie topzangers, gecombineerd met een uitzonderlijke zangeres, zorgen voor een muzikale namiddag van hoog niveau. En dat gaan ze ook begin 2027 doen in Oostende. Ik dacht op 17 januari in Oostende. Je zou het even moeten opzoeken. En natuurlijk vertel ik aansluitend daar nog heel bij even bij aan dat Trivoji dus naar het cultureel centrum De Wissel komt. Op zaterdag 26 september komt Trivoji, Sven de Gent, Jan Wuitens en Michael Lanzo naar De Wissel in Zwevenzele in samenwerking met Radio Oost-West. En de tickets die kan je verkrijgen dus via Jan Brakeveld. Daar kan je tickets aanschaffen voor dit optreden van Trivoji. Dit bij Jan Brakeveld dus op het nummer 0477 75 24 33. 0474 75 24 33. En dit kan je ook meevolgen op onze website. Dus wat Trivoji betreft, zaterdag 26 september om 20 uur in De Wissel in Zwevenzele. Maar voor Trivoji gaan we terug naar Lissa Lewis. Op een mooie derde plaats, Zon, Zee en Strand. Wat moet je meer hebben?
1: Nummer 3.

0: Lissa Lewis was dit op een derde plaats in haar zevende week. Eén plaatsje verlies van de tweede naar de derde plaats.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: En nog eventjes een rechtzetting wat betreft Trivoji meets Lissa Lewis. Wel, het is op 17 januari 2027 om 14:30. Niet in Oostende, maar wel in het feestcomplex Europa in Brakel. Dus 17 januari, 14:30, Trivoji meets Lissa Lewis in het feestcomplex Europa in Brakel. En in Oostende is het op 7 maart. Dus dat is wel nog een tijd, nog een eindje veraf. 7 maart om 15 uur. Wel, dat wel is in Oostende. De nummer 2. Ja, daar zijn we al aanbeland. Het gaat snel natuurlijk. Het is even kijken. Bijna 14:45. Meteor in zijn 8e week. 2 plaatsen winst deze week van 4 naar nummer 2. En je wist het misschien al, hè? Op 5 mei 2027 trekt Meteor naar de Afwasdome in Antwerpen voor een bijzonder jubileumconcert. Samen met zijn fans viert hij er 10 jaar Meteor en blikt hij terug op een decennium vol hits. Bijzondere samenwerkingen en muzikale hoogtepunten. Dat allemaal dus op 5 mei volgend jaar. Dit voor een jubileumconcert van Meteor in de Afwasdoom in Antwerpen.
2: Nummer 2.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

De nummer 2, Meteor, met nooduitgang in zijn 8e week. Hij stijgt 2 plaatsen van 4 naar nummer 2. Goed, we gaan een overzichtje geven van 20 tot en met nummer 2. Op 20 hadden we blijven staan deze week Tamara en Tom met Dorst in de Smitse. Van 17 naar 19 gezakt Willy Sommers met De Eerste Keer. Van 14 naar 18 ook gezakt Jo Valli met Genieten. Van 15 naar 7, 2 plaatsen verlies voor Freek van der Rooij met Monica. Ook gezakt van 7 naar 16, De Romeo's met Ik zag jou maar even. Van 13.

0: Niels de Stadsbader van 5 naar 8 gezakt met vuur en vlam. Op 7 hadden we onze tweede nieuwkomer Bazaar met Ooit komt er een dag. Op 6 een zittenblijver Christophe, Ik geloof nog in mijn dromen. Van 8 naar 5 gestegen K3 met De zomer van Oya Lele. Op 4 terug binnen in de top 20. Maxime en Babette met Hoe dan ook. Nummer 3, Lissa Lewis, Zon, Zee, Strand. En daarnet gehoord van 4 naar 2, Meteor met Nooduitgang. Dus dat betekent dat we dezelfde nummer 1 hebben als vorige week. En dat is, jawel, Arend Blommaert en Zoe Levi met... Tranen van Hout in hun 11e week. En ik vroeg onlangs aan, aan Willy Sommers... wie gaat er nu Zomerhit winnen?
1: De vraag... wie gaat er volgens jou Zomerhit 2026 winnen?
2: Wel, ik moet eerlijk zeggen... ik geef een grote kans aan Aaron... Tranen van Goud heet het nummer. Ik heb hem dat nummer zien brengen bij Tien om te zien. Ja, sorry. De respons van het publiek was heel goed. Dus, het publiek, het enthousiasme is er ook. En dan dacht ik bij mezelf, hij staat ook trouwens al weken nummer 1 in de Vlaamse ultratop. Dus volgens mij is dat de zomerhit, zonder twijfel. Ja, sommige mensen zeggen natuurlijk, Gert en James hebben ook een straffe song. Ik denk ook aan Sam Goris met de Rak. Maar ik vermoed toch dat Aaron gaat winnen. Vermoed wel.
0: Ik ben razend benieuwd hoor.
3: Ik

De nummer 1 was dit Aaron Blommaert. Dit met Zoe Levi, met dus Tranen van Hout. In hun 11e week Mediamix top 20 notering. Goed, we gaan naar het einde van deze Mediamix voor vandaag. En wat ik wel nog kan vertellen over Aaron Blommaert, wel, er komt een nieuwe fictiereeks met Aaron Blommaert in de hoofdrol. Aaron Blommaert geeft zijn allereerste hoofdrol in de gloednieuwe Vlaamse fictiereeks Artikel 13, een advocatenserie met Charlotte

Timmers en Innie Massé, die in 2027 op VTM Streams en Pix Plus zal verschijnen. De titel Cast and Setting. De serie heet dus Artikel 13 en wordt geschreven door Paul Pitford, die we kennen van Professor T uit Aspen, en ook Tom Anthony. Aaron Blommaert speelt een charmant en ambitieuze stagiair-advocaat met een messcherp rechtvaardigheidsgevoel. Tegenover hem staat Charlotte Timmers en Innie Massé als even ambitieuze juristen. Het verhaal speelt zich af in een advocatenkantoor waar macht, ambitie en intriges de regels bepalen, met een complexe driehoek tussen de hoofdrollen. Dus een nieuwe fictiereeks met Aaron Blommaert. En dit allemaal dus die we gaan te zien krijgen in volgend jaar. We volgen het op natuurlijk. Dit was de Media Mix Top 20 voor vandaag, zondag 16 augustus. Fijn dat jullie erbij waren. Volgende week zijn we uiteraard terug voor een nieuwe Top 20 met ook een volledige nieuwe lijst. Geniet nog van de mooie muziek hier op deze zondagnamiddag. Straks begeef ik mij dus richting Deinze, waar ik dus een interview zal doen met Christophe. En dat hoor je volgende week hier in de Mediamix. Goed, blijf luisteren alvast naar Radio Oost-West. Ik heb nog één nummertje klaarstaan. Dat is de nieuwe single voor Django Wagner met Bachata Bailando. Tot volgende week.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De 31-jarige Russische gevangene die in juni uit AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw aan België overgeleverd. Hij werd aangehouden op verdenking van de ontsnapping en verboden wapendracht. De man zou zijn bewakers met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Volgens zijn advocaat was de ontsnapping de ingeving van het moment. Het Grondwettelijke Hof zal dit jaar geen uitspraak meer doen over het Vlaamse stikstofdecreet. Daardoor blijft de rechtsonzekerheid voor landbouw en industrie voortduren. Het decreet dateert van begin 2024 en wordt aangevochten door landbouw- en milieuorganisaties. Intussen blijft de vergunningsverlening voor sommige dossiers een moeilijk geval. In Meulebeke bij Tielt heeft een vuilnisbak aan de ingang van een school donderdagavond vuur gevat. De brandweer kon snel blussen. Het vuur ontstond wellicht door zelfontbranding en kon rond 17:15 opgemerkt worden. De brandweer van de Zone met West rukte uit naar de hoek van de Balieu Vermeulen en Mouterijstraat en kon het vuur snel blussen en alles opnieuw opruimen. In Bredene geldt sinds deze week een tijdelijk alcoholverbod op delen van het openbaar domein rond het Duinenplein en het August Plovieplein. Het verbod loopt tot en met 30 september. De maatregel komt na herhaalde overlast door alcohol, zoals openbare dronkenschap, lawaai, zwerfvuil en gevoelens van onveiligheid. Horecaterrassen die vallen buiten het verbod. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5.787 naar 5.411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen af. Het blijft zo goed als droog, maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en temperaturen rond 22 graden dan.
3: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou. Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker. Radio Oost-West.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West.
0: Je maakt een goede keuze.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het parket onderzoekt een schietincident in Oostende. Daar is afgelopen nacht een huis beschoten. Volgens het laatste nieuws meerdere keren en zijn er ook kogelinslagen te zien in een raam. Er zijn geen gewonden. Het is niet duidelijk wat er daar zich heeft afgespeeld, waarom en wie er achter zit. In Deurne bij Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf, maar buurbewoners bleven klagen over overlast en ze voelden zich niet meer veilig. Het appartement blijft minstens een maand dicht. Marokkaanse politie heeft al 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen alweer eens illegaal Europa binnenkomen. Eind vorige maand bestormden tienduizenden Marokkanen Ceuta over land en via de zee. Veel kritiek was er toen omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. In Grobbedonk in de Kempen wordt op dit moment het Belgisch kampioenschap gravel gereden. Dat is op grind, zand en door bossen. Topfavoriet Wout van Aert, die zich ook volop voorbereidt op de Ronde van Spanje. Maar van Aert wou die gravelkoers ook nog graag even rijden. De Vuelta die begint volgend weekend in Monaco. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen af. Het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Morgen opnieuw wisselen bewolkt met plaatselijke kans op buien en temperaturen rond 24 graden dan.
2: Fijn weekend.
3: Radio Oost-West.
2: Zo klonk het toen. Jan Spees.

Een hele fijne zondagnamiddag en welkom bij Zo Klonk Het Toen. Mijn naam is Jan Spees en ik hou het komende uurtje jouw gezelschap met muziek van vroeger en heel vroeger. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen van Annie de Reuver en Karel van de Velde. Die komt eraan, maar eerst The Death of a Clown van Dave Davies.

meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, de 's avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: kind. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.

wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel gewaagd.

Momenteel een echte Franse klassieker. Edith Piaf met haar onweerstaanbare Mon manège à moi. Een vleugje Parijs, een beetje romantiek en vooral heel veel Piaf. Luister maar.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

eventjes wat swingen met Carl Perkins en Blue Sweet Shoes uit 55. We springen dan 10 jaar vooruit naar de jaren 60. The Monkees, Last Train to Clarksville.

We luisteren nog steeds naar Zo klonk het toen hier op Radio Oost-West. En nu een heerlijke klassieker uit 1968. The Move met Blackberry Way. Een sfeervol nummer met die typische 60's sound, geschreven door Roy Wood. Het werd een grote hit in Engeland en groeide uit tot een van de bekendste songs van The Move. Blackberry Way, hier komt-ie.

0: Een heerlijke Franse klassieker staat nu klaar van Charles Trenet en Boom uit 1953 en nog altijd even aanstekelijk. En wist je trouwens dat Bart van den Bossen er later een Nederlandstalige versie van maakte? Boom, boom, zegt mijn hartje, boom. Maar nu hoor je uiteraard het origineel van Charles Trenet. Boom.
1: La pendule fait tic tac tic tic. Les oiseaux du lac pic pac pic pic. Glou glou glou font tous les dindons. Et la jolie cloche

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De muziek uit de gouden jaren. Je hoort ze enkel bij ons.
2: Radio Oost-West.
4: What's new, pussycat?

Hij kan er niet aan doen, maar als ik dit nummer hoor, denk ik altijd aan FC De Kampioenen en Baltazar Boma. What's New Pussycat was er eentje van Tom Jones uit 65. We gaan terug de swinging tour op met Elvis Presley, Blue Sweet Shoes. Well, it's the one for the money.

Deze Zo Klonk Het Toen zit erop voor vandaag. Ik wens je alvast nog een hele fijne zondagnamiddag hier op Radio Oost-West. We gaan eruit met Charles Aznavour en Et Pourtant. Fijne zondag. Bye bye.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5787 naar 5411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. Telecomoperator Digi heeft in België de K van 100.000 klanten overschreden. Het bedrijf startte eind 2024 met goedkope mobiele abonnementen en breidt nu ook zijn aanbod naar vast internet uit. Digi wil de concurrentie op de Belgische telecommarkt verder aanscherpen. Het bedrijf is een samenwerking van Citymesh uit Oostkamp en de Roemeense groep Digi. Het zwembad Drogenbrood in Beernem sluit volgende week tijdelijk de deuren voor onderhoudswerken. Het zwembad zal dus gesloten zijn van 17 tot en met 23 augustus. Zwemmers kunnen er die week dus niet terecht. Daarna gaat het zwembad opnieuw open volgens de normale openingsuren. De uitbater van restaurant Preus in Brugge zoekt een overnemer. Hij wil meer tijd maken voor zijn gezin. Het restaurant is intussen een gevestigde naam in Brugge en kreeg recent nog een score van 12,5 in de Gomio. De zaakvoerder benadrukt dat het gaat om een persoonlijke keuze. De meisjes scouts van Lichtervelde bestaan 65 jaar en dat wordt gevierd met een feestweekend waarop verschillende generaties scouts welkom zijn. De vereniging wil zo oud-leden, huidige leden en sympathisanten samenbrengen. Het feestweekend staat gepland op 25 en 26 september in en rond het scoutslokaal De Graal. Bondscoach Mike Thibault heeft hoge ambities met de Belgian Cats. De Amerikaanse coach, die eerder Olympisch goud won met Team USA, wil met België meestrijden voor de prijzen. De Cats behoren al jaren tot de Europese en mondiale top. Thibault tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 28. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Afwisselend opklaringen en wolken. De rest van de dag zo goed als droog. Maxima, ja, toch 6, 27 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op buien 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen. Het wordt dan wat frisser, 22 graden. En de lucht wordt ook wat beter.
5: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 1777 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 1777.

0: Verfrissend lekker.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken.

0: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oostwest.
1: In Oostende is afgelopen nacht een huis beschoten. Volgens HLN meerdere keren en zaten er kogelinslagen in een van de ramen. Er zijn geen gewonden. Het is niet duidelijk wat er zich daar heeft afgespeeld en wie erachter zit. Het parket onderzoekt de zaak. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeluk met een paardenkoets, bevestigt de politie. De koets raakte van de weg af en knalde aan hoge snelheid tegen een boom. 12 anderen raakten gewond, onder hen 2 zwaar gewond. Ja, en dan die brand natuurlijk in de Hoge Venen. In het meer van Robertville heeft nog geen enkele blushelikopter water kunnen tanken, omdat de roker te dicht is. De inzet van de blushelikopters is nogthans cruciaal om het vuur te kunnen bestrijden. Ook in het dorpje zelf hangt er een dikke rook. Het meer van Butgenbach is trouwens ook niet meer toegankelijk. Dat laat de burgemeester Franzen weten. Omdat meren en stuurmeren worden gebruikt als waterbevoorradingspunten voor de blushelikopters, zijn ze tijdelijk niet toegankelijk voor bezoekers. En Plopsaland Ardennes, het vroegere Plopsaco bij de watervallen van Co, sluit vanavond een uur vroeger de deuren. Het gaat om een voorzorgsmaatregel door die brand in de Hoge Venen. Kinderen en ouders kunnen dus niet tot 18 uur, maar slechts tot 17 uur in het park terecht. Ja, op dit moment wordt in Grobbendonk het Belgisch kampioenschap gravel gereden. Dat is op grind, zand en door bossen en zo. U kent dat wel. Topfavoriet Wout van Aert. Ja, die is zich volop aan het voorbereiden op de Ronde van Spanje, maar wilde dit koersje ook nog eventjes meepakken. De Vuelta die begint volgend weekend in Monaco. Radio Afwisselend opklaringen en wolken. De rest van de dag zo goed als droog. Maxima, ja, toch 6, 27 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op buien, 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen. Het wordt dan wat frisser, 22 graden. En de lucht wordt ook wat beter.
2: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radioostwest.be.

0: is Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De 31-jarige Russische gevangene die in juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw aan België overgeleverd. Hij werd aangehouden op verdenking van de ontsnapping en verboden wapendracht. De man zou zijn bewakers met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Volgens zijn advocaat was de ontsnapping de ingeving van het moment. Het Grondwettelijk Hof zal dit jaar geen uitspraak meer doen over het Vlaamse stikstofdecreet. Daardoor blijft de rechtsonzekerheid voor landbouw en industrie voortduren. Het decreet dateert van begin 2024 en wordt aangevochten door landbouw- en milieuorganisaties. Intussen blijft de vergunningsverlening voor sommige dossiers een moeilijk geval. In Meulebeke bij Tielt heeft een vuilnisbak aan de ingang van een school donderdagavond vuur gevat. De brandweer kon snel blussen. Het vuur ontstond wellicht door zelfontbranding en kon rond 6:15 opgemerkt worden. De brandweer van de Zone met West rukte uit naar de hoek van de Balu Vermeulen en Mouterijstraat en kon het vuur snel blussen en alles opnieuw opruimen. In Bredene geldt sinds deze week een tijdelijk alcoholverbod op delen van het openbaar domein rond het Duinenplein en het August Plovieplein. Het verbod loopt tot en met 30 september. De maatregel komt na herhaalde overlast door alcohol, zoals openbare dronkenschap, lawaai, zwerfvuil en gevoelens van onveiligheid. Horecaterrassen die vallen buiten het verbod. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5.787 naar 5.411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Afwisselend wolken en opklaringen, de rest van de dag zo goed als droog, maximaal een graad of 26. Morgen wisselend bewolkt, met kans op een plaatselijke bui, 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen, het wordt dan ook wat frisser bij 22 graden.
4: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: De hinder van de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich steeds verder uit. Inmiddels is er al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg op 80 kilometer van de brandhaard. In verschillende gebieden is een B-alert uitgestuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Hoewel het vuur op dit moment niet verder lijkt uit te breiden, blijft de situatie kritiek en onvoorspelbaar. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel. Hij reed in Grobbedonk naar de overwinning en bleef zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwse voor. Dat is een knappe prestatie. Soete en Van Aert leken samen op de finish af te stevenen, tot Van Aert op een paar kilometer van de meet plots werd afgeremd door felle krampen in de benen. Ondertussen droomt de stad Turnhout van het wereldkampioenschap gravel. Organisator Golazzo bevestigt dat de Kempense stad zich officieel kandidaat zal stellen voor de organisatie van het WK in 2030. Turnhout zou na Leuven in 2024 de tweede Belgische gaststad worden. Dit jaar strijden de renners om de regenboogtrui in Australië. In het najaar valt de definitieve beslissing. In het voetbal heeft Anderlecht verrassend met 1-0 verloren op het veld van Beveren. Het is de allereerste nederlaag voor Paars-Wit onder de nieuwe Portugese trainer Victor Bruno. Volgens Anderlecht middenvelder Enrique Lalanzana liet de prestatie zwaar te wensen over. Zowel Anderlecht als Beveren starten de competitie zo met 3-6. Radio Een zonnige en vrij heldere avond, maar tegen de nacht meer wolken. De minima gaan naar 15 graden. Morgen verloopt grotendeels bewolkt en regenachtig, vooral in de ochtenduren. Koelere maxima, 23 graden. Vanaf dinsdag zet het wisselvallige weer door met meer kans op regen. En temperaturen rond 22 graden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen, hè? Is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1 uur in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De zon straalt uit je radio.
4: Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur.

0: nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5787 naar 5411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. Telecomoperator Digi heeft in België de K van 100.000 klanten overschreden. Het bedrijf startte eind 2024 met goedkope mobiele abonnementen en breidt nu ook zijn aanbod naar vast internet uit. Digi wil de concurrentie op de Belgische telecommarkt verder aanscherpen. Het bedrijf is een samenwerking van Citymesh uit Oostkamp en de Roemeense groep Digi. Het zwembad Drogenbrood in Beernem sluit volgende week tijdelijk de deuren voor onderhoudswerken. Het zwembad zal dus gesloten zijn van 17 tot en met 23 augustus. Zwemmers kunnen er die week dus niet terecht. Daarna gaat het zwembad opnieuw open volgens de normale openingsuren. De uitbater van restaurant Preus in Brugge zoekt een overnemer. Hij wil meer tijd maken voor zijn gezin. Het restaurant is intussen een gevestigde naam in Brugge en kreeg recent nog een score van 12,5 in de Gomio. De zaakvoerder benadrukt dat het gaat om een persoonlijke keuze. De meisjes scouts van Lichtervelde bestaan 65 jaar en dat wordt gevierd met een feestweekend waarop verschillende generaties scouts welkom zijn. De vereniging wil zo oud-leden, huidige leden en sympathisanten samenbrengen. Het feestweekend staat gepland op 25 en 26 september in en rond het scoutslokaal De Graal. Bondscoach Mike Thibault heeft hoge ambities met de Belgian Cats. De Amerikaanse coach, die eerder Olympisch goud won met Team USA, wil met België meestrijden voor de prijzen. De Cats behoren al jaren tot de Europese en mondiale top. Thibault tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 28. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. Een zonnige en vrij heldere avond, maar tegen de nacht meer wolken. De minima gaan naar 15 graden. Morgen verloopt grotendeels bewolkt en regenachtig, vooral in de ochtenduren. Koelere maxima, 23 graden. Vanaf dinsdag zet het wisselvallige weer door met meer kans op regen. En temperaturen rond 22 graden.
3: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzelen kun je op diezelfde dag naar Moparty. In Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs 5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Al maar minder vrouwen willen eicellen doneren, merken gespecialiseerde centra. En dat is een groot probleem voor vrouwen die wel kinderen willen, maar dat zelf niet kunnen. Bij het UZ Brussel is het aantal donoren dit jaar met de helft gedaald. De twee Zweedse blusvliegtuigen die komen helpen om de brand in de Hogevenen te bestrijden, hebben hun eerste ladingen water gelost, zegt minister van Binnenlandse Zaken Kente. De twee Zweedse Air Tractor Blus vliegtuigen zijn sinds deze namiddag operationeel. Nazicht hebben bevoorraad bij WZ in 4.

0: diensten hebben ze al de eerste ladingen water gestort op de brand. Het driedaagse dancefestival Weekend Dance op het strand van Zeebrugge heeft dit weekend 45.000 bezoekers gelokt. 5.000 minder dan vorig jaar. Volgens de organisatie verliep het festival zonder incidenten. Onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben hun openingswedstrijd tijdens het WK overtuigend gewonnen. Ze klopten Nieuw-Zeeland met 5-2. De Panthers hopen op een eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. De laatste dateert alweer uit 1978. Geen medailles op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Anvol greep net naast het podium met 700ste verschil. Hij eindigde vierde op de 400 meter vrije slag. Bij de vrouwen dan zwom Sarah Dumont de 400 meter vrije slag. Ze werd zevende. En op de 200 meter vlinderslag werd ze achtste en laatste. Ook Florine Gaspar bengelde onderaan de resultaten. In de finale van de 50 meter schoolslag eindigde zevende. Het EK zwemmen zit er dus zo op voor onze landgenoten. En we klokken dus als op 4 Belgische medailles. Vanavond en vannacht meer wolken. Het koelt af tot 16 graden. Morgen start regenachtig en bewolkt bij 23 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen. En het wordt nog wat frisser bij zo'n 22 graden. Al bij al zijn dat normale temperaturen voor de zomer.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Zit. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5787 naar 5411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. Telecomoperator Digi heeft in België de K van 100.000 klanten overschreden. Het bedrijf startte eind 2024 met goedkope mobiele abonnementen en breidt nu ook zijn aanbod naar vast internet uit. Digi wil de concurrentie op de Belgische telecommarkt verder aanscherpen. Het bedrijf is een samenwerking van Citymesh uit Oostkamp en de Roemeense groep Digi. Het zwembad Drogenbrood in Beernem sluit volgende week tijdelijk de deuren voor onderhoudswerken. Het zwembad zal dus gesloten zijn van 17 tot en met 23 augustus. Zwemmers kunnen er die week dus niet terecht. Daarna gaat het zwembad opnieuw open volgens de normale openingsuren. De uitbater van restaurant Preus in Brugge zoekt een overnemer. Hij wil meer tijd maken voor zijn gezin. Het restaurant is intussen een gevestigde naam in Brugge en kreeg recent nog een score van 12,5 in de Gomio.

0: De zaakvoerder benadrukt dat het gaat om een persoonlijke keuze. De meisjes Scouts van Lichtervelde bestaan 65 jaar. En dat wordt gevierd met een feestweekend waarop verschillende generaties Scouts welkom zijn. De vereniging wil zo oud-leden, huidige leden en sympathisanten samenbrengen. Het feestweekend staat gepland op 25 en 26 september in en rond het scoutslokaal De Graal. Bondscoach Mike Thibault heeft hoge ambities met de Belgian Cats. De Amerikaanse coach, die eerder Olympisch goud won met Team USA, wil met België meestrijden voor de prijzen. De Cats behoren al jaren tot de Europese en mondiale top. Thibault tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 28. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Vanuit het westen meer wolken, minima van 8, 16 graden. Morgen starten we bewolkt en regenachtig en met 23 graden wordt het een pak koeler. Vanaf dinsdag zet de wisselvalligheid door met nog meer kans op wat regen en temperaturen rond 21 à 22 graden dan.
2: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

nieuws. De Waalse regering levert 100.000 FFP2-maskers om hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen schadelijke rook- en stofdeeltjes. De immense natuurbrand raakt intussen niet echt onder controle. Overal in de regio hangt een dichte rookwalm. Het parket onderzoekt momenteel de oorzaak van de brand. De gemeente Bütgenbach roept landbouwers intussen dringend op om niet meer op eigen houtje met watertanks naar het gebied te komen, want de spontane hulp zorgde voor verkeershinder, waardoor de hulpdiensten nog moeilijker ter plaatse geraken. Tussen alle miserie door is er een lichtpuntje. Volgens de gouverneur van Luik zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat er wilde dieren zijn omgekomen. Everzwijnen en herten konden vermoedelijk op tijd vluchten. De gouverneur vraagt wel om gevluchte dieren niet zelf op te vangen. Daar staan speciale teams voor klaar en er is ook de dierenbescherming. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, spelen straks hun tweede groepswedstrijd tegen het WK. Tegenstander Duitsland belooft meteen een stevige kluif te worden. De Lions wonnen gisteren hun openingsmatch tegen Frankrijk met 3-2. Onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, deden het eerder gisteren nog vlotter. Ze klopten Nieuw-Zeeland, overtuigend, met 5-2. In het voetbal is de tweede speeldag gisteren afgerond met een absolute spektakelmatch tussen KV Mechelen en Standaard. Mechelen keek tot vlak voor tijd aan tegen een 1-3 achterstand, maar sleepte na twee strafschoppen in extremis nog een 3-3 gelijkspel uit de brand. Charleroi verloor verrassend in eigen huis met 0-1 van Lommel, waardoor Lommel mee aan de leiding komt. Lommel deelt die eerste plaats met Club Brugge, Antwerpen en AA Gent, dat dan weer met 1-2 won op het veld van La Louvière. Tot slot pakte ook Anderlecht de 3 punten na een krappe 1-0 zege tegen Beveren. En we hebben ook nog een uitsmijtertje. Afgelopen weekend was het feest aan de kunstmatige heuvel waar de reusachtige gietijzeren leeuw van Waterloo staat. U kent hem wel. Op 15 juni 1815 verloor Napoleon de beroemde slag bij Waterloo tegen een alliantie van verschillende Europese naties. In 1826 liet de Nederlandse koning Willem I de heuvel oprichten met bovenaan een leeuw die uitkijkt over het slagveld. Radio Slet, meer bericht. Dan de

0: Eerste wachting nog. Het is eerst nog helder, maar vanuit het westen stilaan meer wolken. Minima in de ochtend 16 graden. We starten bewolkt en regenachtig. Met 22 à 23 graden wordt het een pak koeler. Vanaf morgen zet de wisselvalligheid door met nog meer kans op regen en 22 graden.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oostwest.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oostwest. De 31-jarige Russische gevangene die in juni uit AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw aan België overgeleverd. Hij werd aangehouden op verdenking van de ontsnapping en verboden wapendracht. De man zou zijn bewakers met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Volgens zijn advocaat was de ontsnapping de ingeving van het moment. Het Grondwettelijke Hof zal dit jaar geen uitspraak meer doen over het Vlaamse stikstofdecreet. Daardoor blijft de rechtsonzekerheid voor landbouw en industrie voortduren. Het decreet dateert van begin 2024 en wordt aangevochten door landbouw- en milieuorganisaties. Intussen blijft de vergunningsverlening voor sommige dossiers een moeilijk geval. In Meulebeke bij Tielt heeft een vuilnisbak aan de ingang van een school donderdagavond vuur gevat. De brandweer kon snel blussen. Het vuur ontstond wellicht door zelfontbranding en kon rond 17:15 opgemerkt worden. De brandweer van de Zone met West rukte uit naar de hoek van de Balu Vermeulen en Mouterijstraat en kon het vuur snel blussen en alles opnieuw opruimen. In Bredene geldt sinds deze week een tijdelijk alcoholverbod op delen van het openbaar domein rond het Duinenplein en het August Plovieplein. Het verbod loopt tot en met 30 september. De maatregel komt na herhaalde overlast door alcohol, zoals openbare dronkenschap, lawaai, zwerfvuil en gevoelens van onveiligheid. Horecaterrassen die vallen buiten het verbod. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5.787 naar 5.411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnet ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Van de weersverwachting nog. Het is eerst nog helder, maar vanuit het westen stilaan meer wolken. Minima in de ochtend 16 graden. We starten bewolkt en regen.

0: zeg. Met 22 à 23 graden wordt het een pak koeler. Vanaf morgen zet de wisselvalligheid door met nog meer kans op regen en 22 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oldwest.
1: De Welse regering levert 100.000 FFP2-maskers om hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen schadelijke rook- en stofdeeltjes. De immense natuurbrand raakt intussen niet echt onder controle. Overal in de regio hangt een dichte rookwalm. Het parket onderzoekt momenteel de oorzaak van de brand. De gemeente Bütgenbach roept landbouwers intussen dringend op om niet meer op eigen houtje met watertanks naar het gebied te komen, want spontane hulp zorgde voor verkeershinder, waardoor de hulpdiensten nog moeilijker ter plaatse geraken. Tussen alle miserie door is er een lichtpuntje. Volgens de gouverneur van Luik zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat er wilde dieren zijn omgekomen. Everzwijnen en herten konden vermoedelijk op tijd vluchten. De gouverneur vraagt wel om gevluchte dieren niet zelf op te vangen. Daar staan speciale teams voor klaar en er is ook de dierenbescherming. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, spelen straks hun tweede groepswedstrijd tegen het WK. Tegenstander Duitsland belooft meteen een stevige kluif te worden. De Lions wonnen gisteren hun openingsmatch tegen Frankrijk met 3-2. Onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, deden het eerder gisteren nog vlotter. Ze klopten Nieuw-Zeeland, overtuigend, met 5-2. In het voetbal is de tweede speeldag gisteren afgerond met een absolute spektakelmatch tussen KV Mechelen en Standaard. Mechelen keek tot vlak voor tijd aan tegen een 1-3 achterstand, maar sleepte na twee strafschoppen in extremis nog een 3-3 gelijkspel uit de brand. Charleroi verloor verrassend in eigen huis met 0-1 van Lommel, waardoor Lommel mee aan de leiding komt. Lommel deelt die eerste plaats met Club Brugge, Antwerpen en AA Gent, dat dan weer met 1-2 won op het veld van La Louvière. Tot slot pakte ook Anderlecht de 3 punten na een krappe 1-0 zege tegen Beveren. En we hebben ook nog een uitsmijtertje. Afgelopen weekend was het feest aan de kunstmatige heuvel waar de reusachtige gietijzeren leeuw van Waterloo staat. U kent hem wel. Op 15 juni 1815 verloor Napoleon de beroemde slag bij Waterloo tegen een alliantie van verschillende Europese naties. In 1826 liet de Nederlandse koning Willem I de heuvel oprichten met bovenaan een leeuw die uitkijkt over het slagveld. Radio en dan de weersverwachting nog. Het is eerst nog helder, maar vanuit het westen stilaan meer wolken, minima. In de ochtend 16 graden, we starten bewolkt en regenachtig. Met 22 à 23 graden wordt het een pak koeler. Vanaf morgen zet de wisselvalligheid door met nog meer kans op regen en 22 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

de sluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De 31-jarige Russische gevangene die in juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw aan België overgeleverd. Hij werd aangehouden op verdenking van de ontsnapping en verboden wapendracht. De man zou zijn bewakers met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Volgens zijn advocaat was de ontsnapping de ingeving van het moment. Het Grondwettelijk Hof zal dit jaar geen uitspraak meer doen over het Vlaamse stikstofdecreet. Daardoor blijft de rechtsonzekerheid voor landbouw en industrie voortduren. Het decreet dateert van begin 2024 en wordt aangevochten door landbouw- en milieuorganisaties. Intussen blijft de vergunningsverlening voor sommige dossiers een moeilijk geval. In Meulebeke bij Tielt heeft een vuilnisbak aan de ingang van een school donderdagavond vuur gevat. De brandweer kon snel blussen. Het vuur ontstond wellicht door zelfontbranding en kon rond 17:15 opgemerkt worden. De brandweer van de Zone met West rukte uit naar de hoek van de Balieu Vermeulen en Mouterijstraat en kon het vuur snel blussen en alles opnieuw opruimen. In Bredene geldt sinds deze week een tijdelijk alcoholverbod op delen van het openbaar domein rond het Duinenplein en het August Plovieplein. Het verbod loopt tot en met 30 september. De maatregel komt na herhaalde overlast door alcohol, zoals openbare dronkenschap, lawaai, zwerfvuil en gevoelens van onveiligheid. Horecaterrassen die vallen buiten het verbod. Het aantal leerlingen woordkunst, drama en het deeltijdskunstonderwijs daalt in West-Vlaanderen met 376, ofwel 6,5%. Het aantal inschrijvingen zakt van 5.787 naar 5.411. In Antwerpen en Brussel groeit de opleiding wel sterk. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warné ligt het probleem vooral bij de bekendmaking en toeleiding. Voor het eerst heeft een koppel grijze wouwen succesvol gebroed in Vlaanderen. Vier jongen zijn vorige week uitgevlogen in de IJzervallei. De roofvogel wordt steeds vaker in ons land gezien. Natuur en Bos vraagt om de vogels met rust te laten en maakt daarom de exacte locatie van het nest niet bekend. De 53-jarige Koen uit West-Vlaanderen zet zich met de verkoop van Eclipse-brillen in voor een goed doel. De opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Egypte. De Eclipse-brillen zijn bedoeld om veilig naar de zon te kijken voor de zonsverduisteringen van afgelopen woensdag. Het initiatief combineert zo de recente belangstelling voor de zonsverduistering met een sociaal project. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Van de weersverwachting nog. Het is eerst nog helder, maar vanuit het westen stilaan meer wolken. Minima in de ochtend 16 graden. We starten bewolkt en regenachtig. Met 22 à 23 graden wordt het een pak koeler. Vanaf morgen zet de wisselvalligheid door met nog meer kans op regen en 22 graden.
3: De nacht van Oost-West.